0: grote zorgen over toenemend geweld tegen vrouwen.
1: Het hoogste aantal executies in Iran in 8 jaar tijd.
0: Palestijnen ontheemd op westelijke Jordaan-oever.
1: Ook in Nederland staan LHBTQIA+-rechten onder...
2: Het goede nieuws is dat je hier iets aan kunt doen. Doe deze week de deur open voor de collectanten van Amnesty International of doneer via amnesty.nl.
3: Tired of traditional energy? TP Solar creates innovative solar parks, combining clean power with nature and even...